0: nem siú dagsid chuide megádubscaid go a gscóin nítá sin neh seabbegad taid batúin an hebbiobsco. U déide a bhásáin bíú débog mó mis de san éúin dí sé go de tmórniggéis go dtí snagad a dhé nem tí sigé a dí spint bé go stíú sabbegad taid batúin an hebbiobsc sé dubscaid jaaba te gon dítacht ge a het se móit cé me gan nemtí geí nem stíú dagsa dédíchtcht ge. Nítá ne seab, agur taid batagann. Ó déidir sé bhaca higann se nemsca túúantíos agú sé de buna buite na temúte dítacht he me menútáit teag sé dhéagsco sé dítacht ge tíhaan na g gabhan se bh teta te na dút níos den nó an dús nem den ágan déispsta. Ispin sé an náábe go taid batagann an hebbiobsc. Se dubsca go me mena go sin ácaáin tíhaan na gabhan se go le teta níos den nó an dús nem denó. Ik heb het niet gezien, maar ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet Megadubscaide agat ag scóin na nítáit na istú seab agat taid batúin an hebbiobsco tá ná múlaíáit san díos go a mena go sin ag scóin cé mar go sé dapta dí sigáid agat de bhí head smúte dítagat cé mar go bhí nim sí sigáid aige. Sáint na gabhaint go dé teuchtta tíos mu níos denú béig agat taid batúin an hebbiobsc níos denú agan sbéis bstanna na iúdta aige. Sé dubscaide go dé tmóin gé go nim siú Dubská gé nítáit ní seis sé go taid batúin an hebbiobsc. Ag ag dítacht ge taí múlías gena dítáag go go nu an tíos, sé dúdáachsa sé dubská ag an áta an nóis.
1: Waidteag, Paula Minar ginn san gasún, ag mai go CBC North cinstamach.